en maak den dag donkel met de nacht, die de waters uit den zee roopt, en jet dat uit op de eerd, de Heer God is zijn nome. Wada, dit is de Heer God zijn genade en lode. God is zo met lieden en genedig, en loert lang dat mensen zich zelen no am nodere. God heeft zeer veel meer geduld als ik ha. Dat zeg je. Ik ha uitgevangen dat ik moet geduld leren met God zijn geduld. Mij is vaken zo dat God toch wat doen zal en je wasse toeval. Maar hij is zo leeftolig en geduldig. Wanneer hij redt van de zeven stierens en den Orion, dat wordt wat zijn dat de mensen en die tijd goed worden met bekend zijn. En wanneer hij redt ervan, dat hij den dag donkel maakt met de nacht, en roept de waters uit hem zee en dat die uitgeet op de eerd, dan is dat zes niet wat, als dat hij den regen roept op deze eerd. En laat ons weten hoe hij dat deed. Dat is gezegd worden, dat regen valt op de eerd naar gewisse natuurlijke gezaatsen. Maar zei mij, wer heeft die gezaatsen en je viert? Dat is zes tjener als de Heer Jezus zelfs. Hij trekt dat woord uit hem zee uit en schekt dat op den wind naar dat land en brengt dat bedoel dat dat dan rauf valt en de eerd wateren draait. Wunderbaar. En wader, wer is die dat deed? Amos zegt dat zijn nomen is de Heer God. Amos zegt dat dat volk zich naar de stamme jetze gedraait ha en er leven deed niet in ware geloven bewiesen en dem Heer God. En doch is hij de erschaffer. De Orion is een van de zeer veel stierenklampes en de hemels die hij erschaft heeft.

nu de negende en tiende vaars. De vernichtung verbringt degen abblitze jegen de storke, en vernichtung tjemt jegen de vaastinge. De hose dem de dodele verbringt en de poort, en de verachte dem de dat reichtet reed. Zonne de en de poort dodele verbringt, wird je dan de rechter zenne. Dat rechte huis en de tiet wie je weinlich en de woont en nen je boet, en dort wie dan emmer door wo de hauptpoort wie to de stoot. Dort is wo de mensche dan ruut en nen jinge. Dort is wo de zache gerecht worde. Dit is kloor en verschiedene steden en de schrift, besonders in dat oude testament en de geschichte birke. Wann behoole haast, dort is wo de Boas zout, en met zijn verwante handelt wegen dat land dat Naomi eert via. De verwante wil dat land hebben, maar wanneer hij dat kopen wil, dan moet hij ook de schwierdachte ruut nemen, en dat wil hij niet. En zo mogen ze door een handel, en de poort wordt de rechter dat besteed deed. En ook als Lot nou zodem trok, en hij door met dat politische te doen had, zat hij door ook en de poort als een rechter en de stad zodem. Also hebben we hier nu dan dat de rechter dat verdomme deed, wordt aanrecht weer, en dan weer hij dem ze hoste. Also werden de meeste van de rechter anerprechtig. Dat volk deed den verachter, die dat rechter deed, rede deed. Wanneer een rechter daarop stonden bleef, dat er zal rechter gerecht zijn, dan wordt aan veracht en gehoost. Hij wordt niet zeer beriemd zijn. Jo, mij is zo dat mensheid niet zeer veel geënderd heeft, voordat God het. Zie nu de nächste vorst, after. Daarom, wils je de arme on je feitje trompelt ha, en neem het taks van zijn je treed van arm, en ha je zelfs hieze je boot van uitgehakte steen, zei ik je dat je niet worden en de wonen. Je hafe je zelfs schöne wiengordes je plant, aber je worden niet. Van den wien drinken. De strome hieze die door in Samaria geboet worden, zijn nu bloos klampes steenen. Hij reed ook van taks nemen van de arme. Dat weer die niet recht het gerecht kreeg, en den wordt ook boetemoten getakst. De hieze die de rijke boer deden, worden vernicht. Niet zeer lang nodem dat Amos deze profetie geeft. En zijn nu nog bloos verbrokene klampen steenen, zijn al zo gewaast voor meer dan 1000 jaar. 12e vers. Dan ik weet van jun veel overtreden en de veel zinden, je doen de gerechte bedrekken en nemen smeergeld en schekken de arme weg van de poort. Jo, de Heer wist gans krijgt wat de mensen deden, niet bloos dat, hij wist ook gans krijgt wat een ere hoorte weer. Hij wist krijgt hoeveel overtredingen door weeren. Ik had door al verheer van je reed, maar dat is wichtig genoeg, dat waarde te erwenen dat de Heer een gans je nevet register heeft van alles dat in ieder mens deed en denkt en wat een mens zijn zwak is voor wat hij deed. Dat is voor ons mensen schwer te begrijpen, maar vriend, dat is zo. En dat openbaringsboek is dat beschreven, dat bij den grote witte troon worden door beker zennen. En mensen worden gerecht worden, door no als wat in die beker wordt zennen. En ik zei die vriend, die register heeft geen fehler. En daar is ook niet binnen dat door niks zal binnen zennen. Dat is wat dat jeder aanbetierde mens zich ernstig zal nadenken. God redt hier ook waarder dich Amos davon, dat de arme bedreigd worden. Dat is eenmaal interessant, hoe volken dat erwähnt is in de schrift. En waar dan? Wanneer de Heer Jezus zijn tjenigrijk opstalen wordt op deze eerd, dan worden de arme ervallend recht kreeg. De Heer Jezus wordt een ganz volkomen gerecht hebben, ieder mens wordt met vallend recht behandeld worden. Maar zolang als mensen worden en gerecht hieze zijn, en gerecht even, en door of korte worden zijn, worden de arme bedreigd worden. Dat is even zo als het is. Maar dat is doorwegen, doch zeer schuld.
Zonen die nicht dat geld ha en dieren of koot aan te nemen, ha nicht veel gelegenheid reicht het gerecht te trieën. Dat weer nicht een zeer schlimme zaak, aber ik moest ook zo'n ervoor jaren en jaren terug. Dat nemen lang het stoot, aber schließlich wordt door reicht het gerecht uitgegeeft. En dat weer bloos wils en of koot, die in Christ weer zich even mee erbormen deed. Aber dem andere wordt nicht gestroofd, dat nicht. Gott hat für nu gerecht gegen Verbrecher übergeeft an Menschen. Aber mit der Zeit wird Gott hat alles zurechtstellen. Und jo, mir ist so, da wurde sehr viele Menschen sein, die dann wurde sich jeden Welle irgendwo verstärken. Aber da wird keine Städte sein, wo sie sich wurde verstärken können. 13. Vers. Darum wurde Söhnen, die Verständnis haben, stell sein, in so einer Zeit, dann dort es, ne beise tiet. Anders gesagt, die Arme und Söhne, die reicht wäre, wo der Falken bloß nicht sei, will sie wüsste, dort wird alles taub für Jeffs Söhne. Die wüsste, dort sie nicht reicht, dass gerecht wurde, tschene trie. Mir ist so, dort es nu auch so ein Fehltaufall. Da wird manchmal gerät, von der Stelle mir red. Und mir ist so, dort es so. Die wette dann, wann sie auch noch würde proben, was zu sagen, für dort, was reicht und gut wäre, dass es nicht helfen würde. Ob dort nun reicht, es stellte seine oder nicht, weiß ich nicht in Neve. Dort können seine. Ich sehe eine Worte in Amerika, dort han und her, sind da Söhne, die dann auch noch proben, dort reicht es fair zu bringen, aber dort ist man selten mal, dass es was halt. In vielen Ländern ist dort nun so, als es mit Israel wäre, zu Ames seine Zeit. Nu dat 5. Kapitel, de 14. bis 17. Vers. Zeg dat godet, nicht dat bezet, so dat je leven kenne. En zo wordt de Herr Gott, de himmlische Herrscher, met je zinnen, so als je gezegd ha. Hast dat bezet, en hat dat godet leef. En dat je reichtigheid besteed je in de poort. Dan kun dat zo'n geven, dat de Herr Gott, de himmlische Herrscher, genedig wordt zinnen, tot dat even bliefsel van Jozef. Also, so sagt der Herr Gott, der himmlische Herrscher, der Meister, Jule wird in all die Gosse sein, und die Worte in all die Hochweh sein, o weh, o weh. Und die Worte die Formen, nur dort Trüre ropen, und so ne die Trüre verstohne, to ludet, jammeriere. Und da wird Trüre sein, in all die Wien Gottes, dann ich wo manchen Ramp wanken, sagt der Herr Gott. Der Herr deit an Wade kroge, dat sie sich Seele nur am Nodre. Und Gott sagt zu an, dat sie dat gute Seele leif ha und dat beiset hause. Dann wird he mank an Senne und wird an Gott stone. Wann sie dat dune wurde, dann wird der Hoffnung Senne ver an. Und nu jet Amos in noch eine Richtung, noch ein andere Gericht, und dort haft zu tun mit dem Herr sein Dach. Aber ich war dort mit der Lotte, aber das nächste Mal. Aber dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis. Von unserem Hintergrund aus plottische Menschen, von wo die abstünden und wo wir von herkommen.

half got din leven geändert? Wat zijn dine verlangen van deel? Wat is din droom van deel? Wat zijn dine gedanken van deel? Is du een ändernis van verdien bekeerd leven to nodien bekeerd leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat du hier van deel best om harken en zijn, wo God din leven wel ändern. Van deel, God wil die nie merken, nie kreatuur. En wo hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan, dat kan we niet zelfs doen, dat fehlt ons aan zijn kracht. So wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, oder Deutschland, welkom. Ik zie dankbaar dat die Harkendes, dat die Bedendes, dat die een honger darst hast voor God zijn woord en een ziel hast. Dat God, dien leven, zal veranderen.

nu de negende en tiende vaars. Die vernichtung verbringt degen abblitze jegen die Storke, en vernichtung kämt jegen die Fastinge. Die hosse dem, die Dodle verbringt en die Poort, en die verachte dem, die dort reichtet, red. Sonne die en die Poort Dodle verbringt, wird je dann die Rechte senne. Dat rechte Hus en die tiet wie gewöhnlich en die woont en nen je boot, en dort wie dann immer door, wo die Hauptpoort wie to die Stoot. Dort is wo die Menschen dann rüht en nen jinge. Dort is wo die Sache gerecht worde. Dit is klar in verschiedene Städte en Schrift, besonders in dat Oude Testament en die Geschichte birke. Wann behole hast, dort is wo die Boas zout en met zinen Verwandte handelt, wegen dat Land dat Naomi erd wie. De Verwandte wil dat Land ha, aber wann he dat kepe wil, dann must he ook de Schwierdachter rüht nemen, en dort wil he nicht. En zo mogen ze door een handel, en de poort wo de rechter dort bestede deed. En ook als Lout no zodem trok, en he door met dat politische te doen had, zat he door ook en de poort als een rechter en de staat zodem. Also, hebben we hier nu dan dat de rechter dort verdomme deed, wat aanrecht weer, en dan weer he de, dem ze hoste. Also, werden de meeste van de rechter anerprechtig. Dat volk deed den verachten, die dat rechtet, rechte deed, rede deed. Wanneer een rechter daarop stonden bleef, dat er zal rechtet gerecht zijn, dan wordt hem veracht en gehost. Hij wordt niet zeer beriemd zijn. Jo, mij is zo dat mensheid niet zeer veel geënderd heeft, voordat God het. Zie nu de nächste vers, de elfte. Daarom, wils je de arme on je feitje trompelt ha, en neem het taks van zijn je trekt van arm, en hij junt zelfs hieze je boot van uitgehakte steen, zei ik junt dat je niet worden en de wonen. Je hafe junt zelfs schöne wiengordes je plant, aber je worden niet van den wien drinken. De strome hieze die door in Samaria je boot worden, zijn nu bloos klampes steenen. Hij reed ook van taks nemen van de arme. Dort werden die nicht rechtet gerecht kriegen, en den wordt ook boetemonte getaxt. De hieze, die rijke boer deden, worden vernicht. Nicht zeer lang nodem dat Amos deze profetie geef. En zijn nu nog bloos verbrokene klampes steenen, zijn al zo gewaast van meer duizend jaar. 12. Vers. Dan ik weet van jun veel overtreden en de veel zinden, je donen de je rechte bedrekken en nemen smeergeld en schekken de arme weich van de poort. Jo, de Heer wist ganz krijgt wat de mensen deden, niet bloos dat, hij wist ook ganz krijgt wat een ere hoorte weer. Hij wist krijgt hoeveel overtredingen door weeren. Ik ha door al verheer van je reed, aber dat is wichtig genoeg dat waarde te erwenen dat de Heer een ganz genevet register haft van alles dat in jeder mens deed en denkt, en wat een mens zijn zwak is voor wat hij deed. Dat is voor ons mensen schwer te begrijpen, aber vriend, dat is zo. En dat Openbaringsboek is dat beschreven, dat bij den grote witte troon worden door beker zennen. En mensen worden gerecht worden, door nou als wat in die beker wordt zennen. En ik zei die vriend, de register, haft chene fehler. En daar is ook nischt benne, dat daar nicht zult benne zenne. Dat is wat dat jeder anbetierde mens zich ernstlich zal no denken. God reed hier ook waarde, dich Amos davon, dat die arme bedrekt worden. Dat is eenmaal interessant, hoe volken dat erwähnt is in de schrift. En waarde, wann de Heer Jezus zijn chenigrijk abstalle wordt op deze eerd, dan worden die arme ervallet recht kriegen. De Heer Jezus wordt een ganz volkomen gerecht hebben. Jeder mens wordt met vollet recht behandeld worden. Aber zolang als mensen worden een gerecht hieze zennen, een gerecht even, en door of korte worden zennen, worden die arme bedrekt worden. Dat is even zo als het is. Aber dat is doorwegen, doch zeer schuld.
Zonne die nicht dat geld ha en dieren of koot ontnemen, ha nicht veel gelegenheid reicht het gerecht te trieën. Dat wie nicht ne zeer schlamme zaag, aber ik moest ook zo'n ervoren jaren en jaren terug. Dat nemen lange stoot, aber schließlich wart door reicht het gerecht uitgegeeft. En dat wie bloos wils en of koot, die in Christ wie zich even mee erbormen deed. Aber dem andere wart nicht gestroofd, dat nicht. Gott hat für nu gerecht gegen Verbrecher übergeeft an Menschen. Aber mit der Zeit wird Gott hat alles zurückstellen. Und jo, mir ist so, da wurden sehr viele Menschen sein, die dann wurde sich jeden Wellen irgendwo verstärken. Aber da wird keine Städte sein, wo sie sich wurde verstärken können. 13. Vers. Darum wurden Söhne, die Verständnis haben, still sein und so eine Zeit, dann dort es, ne beise Tiet. Anders gesagt, die Arme und Söhne, die reicht wäre, würde Falken bloß nicht sein, weil sie wüsste, dort wird alles taub für Jeves seine. Die wüsste, dort sie nicht reicht, dass gerecht wurde keine Trier. Mir ist so, dort es nu auch so ein Fehltofall. Da wird manchmal geredet, von der Stelle mir redet. Und mir ist so, dort ist so. Die wette dann, wann sie auch noch würde proben, was zu sagen, für dort, was reicht und gut wäre, dass es nicht helfen würde. Ob dort nur reicht, es stellte seine oder nicht, weiß ich nicht in Neve. Dort können seine. Ich sehe einige Worte in Amerika, dort han und her, sind da Söhne, die dann auch noch proben, dort reicht es fair zu bringen, aber dort ist man selten mal, dass es was hilft. In vielen Ländern ist dort nur so, als es mit Israel wäre, To Amos zine tiet. Nu dat 5. Kapitel, de 14. met 17. Vers. Zie ik dat godet, nicht dat bezet, zo dat je leven kennen. En zo wordt de Heer God, de himmlische Herrscher, met je zinnen, zo als je gezegd ha. Hast dat bezet, en had dat godet leef. En dat je reichtigheid besteed je in de poort. Dan kun dat zo'n jewe, dat de Heer God, de himmlische Herrscher, Gnädig wird seine, todat ewe Bliesel von Josef. Also, so sagt der Herr Gott, der himmlische Herrscher, der Meister, Jule wird in all die Gosse seine, und die Wore in all die Hochweg seine, o wei, o wei. Und die Wore die Forme, nur dat Trüre rope, und sonne die Trüre verstohne, to ludet jammeriere. En daar wordt treure zennen en al die wien godes. Dan ik woon mankjunt ram wanken, zegt de Heer God. De Heer deed aan wade krogen dat ze zich zelen no am nodre. En God zegt to aan dat ze dat gode zelen leef ha en dat bezet hause. Dan wordt hij mank aan zennen en wordt aan goods doenen. Wann ze dat doenen worden, dan wordt de hoopning zennen voor aan. En nu jeet Amos en nog een richting, nog een andere gerecht, en dat heeft te doen met hem herzien dag. Maar ik word dat met de lotte bij het nächste moe. Want dan gaat het zeggen, mijn vrienden.

0: The clock is troy, but 30 minuten.
1: O microfoon begroesien Helen Bergen for de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je horchen nu no ans hoofdstunjit program Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plottietje menschen, van wo de opstunden en wo wie van herkomen.

leren dat de die autoriteit ook respecten. En wie moet niet leren dat de van onze autoriteit losloten en zijn autoriteit aannemen. So dat we dan niet pas in een fysische weg zijn losloten, maar ook in een geestelijke weg losloten. So wann wir strikken, dan willen we van den punt reden. Wel later wollen wir ein geestelijk ook losloten dan.

0: de klok es zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

half got din leven geändert? Wat zijn dine verlangen van deel? Wat is din droom van deel? Wat zijn dine gedanken van deel? Is dat een ändernis van verdien bekeerd leven tot nodien bekeerd leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u hier van deel best om harken en zijn wat God din leven wil ändern. Van deel God wil die nie merken, nie kreatuur. En wo hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan, dat kan we niet zelfs doen, dat veelt ons aan zijn kracht. So wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, oder Deutschland, welkom. Ik zie dankbaar dat die Harkendes, dat die Bedendes, dat die een honger darst hast voor God zijn woord en een ziel hast. Dat God, dien leven, zal veranderen.

Ik verafscheid mij van jullie van jou. En luid jullie aan ook waar de nächste Mal te horen. Onze onschrift is Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten fangen zondag klok 9 aan met zondagschool. En klok 10 is de hauptgodsdienst. En zo uwe is klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenuhr.

onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 266. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 266.